oma is, dan is ek mos haar klein kind. Dit vind na teer mekaar spul, en het laat een mens bietie dink. Ek is getrouwd met my oma, en hiermee maak ek klaar. Ek is my eie opa, ek deel is raar, maar is